In het programma House of Hardbop hoort u studio-opname van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze bijzondere drummer had naast zijn liefde voor de hardbop ook veel interesse in etnische muziekvormen en de manier hoe hij die zou kunnen integreren in zijn swing. En dat is goed te horen in zijn eigen composities. Hij maakte zijn eerste opname als leider op 19 mei 1965 voor Blue Note. Deze werden uitgebracht onder de titel Basra. Van dit album hoort u nog 3 tracks met in de bezetting tenorsaxofonist Joe Henderson, pianist Steve Kuhn, bassist Steve Swallow en natuurlijk Pete LaRocca op drums. Allereerst het titelstuk Basra. Bassist Steve Swallow zet de toon voor een bijna hypnotiserende Oosterse sfeer. LaRocca speelt in dit stuk een prachtige open drum solo, spaarzaam en spannend. Daarna volgt een ballad met de veelzeggende titel Lazy Afternoon. Mooie pianosolo van Steve Kuhn. Tot slot een compositie van bassist Steve Swallow, Eiderdown. Een swingend stuk met ook weer mooie solo's van Henderson, Kuhn en Swallow. Door de sfeer en de geweldige interactie staat dit album heel hoog op het lijstje van veel jazzliefhebbers.

In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van tenorsaxofonist Dark Webb. Woonachtig dus in Los Angeles heeft hij aan de westkust van de Verenigde Staten als saxofonist een grote naam opgebouwd, zowel in de film- en televisiestudio's als in de jazzgemeenschap. In het verleden toerde hij met de bands van Freddie Hubbard en Horace Silver. Onder zijn eigen naam maakte hij de laatste jaren veel platen en in deze uitzending laten wij u studioopname horen die hij heeft gemaakt in quintetbezetting op 16 augustus 2016. En de opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en uitgebracht op het Positone label. En dat quintet dat bestaat uit Doug Webb, tenorsax, Michael Dees, trombone, Mitchell Forman, piano, Chris Colangelo, bas en de legendarische Roy McCurdy achter de drums. U hoort achtereenvolgens vier stukken. Als eerste Chris Parker's Aliucha. Trombonist Michael Dees speelt virtuoos en muzikaal in de traditie van Frank Rossellino. En Doug Webb soleert, zoals altijd, vlekkeloos, met een mooie sound en prachtige lijnen. En daarna volgt in Uptempo These Things, een stuk van Doug Webb dat gebaseerd is op de akkoorden van de bekende standaard All the Things You Are. En vervolgens in een relaxte bossa nova uitvoering, geschreven door Lee Konitz, Dream Stepper. En dat is gebaseerd op de akkoorden van You Stepped Out of a Dream. Hierin is duidelijk te horen wat een prachtige Getziaanse tenorsound Doug Webb heeft. En als laatste dan hoort u A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie met een trombonesolo van Michael Dees die er niet om ligt. Trouwens, die solo van Doug Webb ook niet.

deze trombongeweldenaar is afkomstig uit Georgia en studeerde aan de befaamde Juilliard School of Music in New York en wel bij Wycliffe Gordon en Steve Touré. De opnames zijn afkomstig van het album Fast Friends en ze zijn uitgebracht op het label Positone. Naast Doug Webb en Michael Dees spelen in de ritmesectie pianists Mitchell Foreman, bassist Chris Colangelo en de legendarische drummer Roy McCurdy. Deze middels 84-jarige drummer heeft zijn sporen verdiend bij het quintet van Cannibal Adderley en als vaste begeleider van Nancy Wilson. Dick Duck van Michael Dees is wederom gebaseerd op de akkoorden van een bekende song en wel Cole Porter's What Is a Thing Called Love. En vervolgens hoort u een prachtige vertolking van Jule Stein's The Things We Did Last Summer, waarin Doug Webb laat horen hoe mooi en haarzuiver hij alleen de melodie speelt met een uitstekende pianobegeleiding van Mitchell Foreman. En het laatste stuk, Apollo, een swingende blues in medium tempo, is een mooie afsluiter van deze West Coast hardbop-opname van het quintet van Doug Webb.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname 2016 van Dark Web, afkomstig van de cd Fast Friends, uitgegeven op het Positron label. Tot zover House of Hard Bop voor deze keer, een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie die gewijd is aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Deze geweldenaar en tevens connoisseur van diverse rietinstrumenten werd in 1960 geboren in Chicago. Op driejarige leeftijd verhuisde hij naar Californië, studeerde af aan de Edison High School in Huntington Beach en behaalde zijn Bachelor of Music aan het Berklee College of Music in Boston. Doug Webb wordt duidelijk beïnvloed door de grote tenorsaxofonisten als John Coltrane, Sonny Rollins, Stan Getz, Hank Mobley en Warren Marsh. Door zijn interesse en de perfecte beheersing van diverse rietinstrumenten, en dan wel uit alle werelddelen, werd hij een veelgevraagd muzikant in de studiowereld van Los Angeles. In de beroemde tv-serie The Simpsons voorziet hij Lisa Simpson van zijn tenorgeluid. Hij speelde bij onder andere Freddie Hubbard en Horace Silver. Hij nam zo'n 20 albums op onder zijn eigen naam voor het Posey Tone label. Van de opname voor dit label hoort u vandaag het album Back East, opgenomen op 30 september 2014 in New York. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenor, Peter Zack piano, Ben Woof op bas en Rudy Royston op drums. Als eerste het titelstuk, Back East, geschreven door de leider zelf. Het werk heeft een duidelijke Coltrane-vibe en gaat ook gelijk helemaal los. Daarna volgt Sally's Song, ook weer van Doug Webb. Een mooie swingende wals met een lyrische, bijna Getziaanse Webb en een mooie pianosolo van Peter Zack. Vervolgens hoort u Spiral. Het thema wordt samen door de tenorsax en bas gespeeld en daarna volgen solo's van de leider en de pianist. Als laatste weer een stuk van Doug Webb met de titel R.D.W. Esquire. Het heeft een heerlijk swingend en medium tempo met wat harmonische verwijzingen naar Coltrane. Doug's timing en sound zijn bijna perfect.

In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. We gaan verder met nummers van het album Back East. Naast Webb op tenorsax hoort u Peter Zack op piano, Ben Wolf bas en Rudy Royston op drums. Als eerste een vrij onbekende compositie van Antonio Carlos Jobim, getiteld Viva Sonando. Wat direct opvalt is de prachtige, warme en volle sound van Webb en de mooie melodische lijnen. Het volgende stuk, Dreamsville, is geschreven door de bekende componist Henry Mancini. Het wordt in een geraffineerd arrangement gespeeld in medium tempo. Vervolgens hoort u het modale stuk Stanley van Doug Webb. Er komt een prachtige tenorsolo, volkomen in de train-traditie, gevolgd door een zeer geïnspireerde pianosolo en de talentvolle drummer Roy Royston laat hier duidelijk horen hoe goed hij thuis is in deze stijl. Het laatste stuk, Down East, is van pianist Peter Zack. Een spetterende driekwartsmaat waarin muzikaal van alles gebeurt.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met muziek van de tenorsaxofonist Doug Webb. Webb is niet echt heel erg bekend, maar in 2015 heeft hij een uitgebreide en succesvolle tournee gemaakt in Nederland met het trio van pianist Rijn de Graaf. En hij behoort toch echt wel tot de grote tenorsaxofonisten van deze tijd. We gaan verder met de opname die hij in 2014 maakte voor het Post-Tone label. En dat is het album Back East. U hoort naast Doug Webb, Peter Zek, piano, bassist Ben Woof en drummer Rudy Royston. U hoort nog 4 stukken. De meeste stukken van dit album zijn van de hand van Doug Webb, zoals ook het volgende Mr. Green. Het is een enerverend uptempo nummer waarin drummer Rudy Royston stevig uitpakt. Daarna volgt If Ever I Would Leave You van Frederick Lowe uit de musical Camelot. Het is een wervelend duo-uitvoering van tenorist Doug Webb en pianist Peter Zek. Daarna nog 2 stukken. Eerst Snickers Lament met een mooie bassolo van Ben Woof en drummer Rudy Royston. Laat nog eens even horen wat een virtuoos talent hij is. Als uitsmijter de swingende wals Old Times, waarin Doug Webb laat horen wat een haarzuiver intonerende melodische en swingende saxofonist hij is.

U heeft geluisterd naar studio-opname van het Positone-label van tenorsaxofonist Doc Webb. De opname is uit 2014 en ze werden opgenomen in The Acoustic Recording Studio in Brooklyn, New York.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In verband met de 100ste geboortedag, vandaag 29 augustus, van alt-saxofonist Charlie Parker, besteden we in dit programma aandacht aan zijn verschillende kwartet- en quintetopnamen voor het label Verve. Charlie Christopher Parker Jr. droeg de bijnaam Bird. Hij wordt beschouwd als een van de grootste muzikale genieën van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz en deze bebop-taal werd de lingua franca van deze muziek. Geboren in Kansas City op 29 augustus 1920, bracht hij een groot gedeelte van zijn jeugd door in zijn geboorteplaats voordat hij vertrok naar New York, waar hij zijn wereldreputatie vestigde. Van eind jaren 40 tot aan zijn plotselinge dood op 12 maart 1955 werkte hij regelmatig voor de bekende impresario Norman Granz. Hij maakte veel opnamen voor diens bekende Verve-label. U hoort hieruit een selectie van diverse kwartet- en quintetopnamen. Het eerste stuk, The Bird, dateert van december 1947 en is opgenomen in de Recital Hall van Carnegie Hall in New York. Het was bestemd voor de Norman Granz productie The Jazz Scene. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van Topsy en in de bezetting hoort u Charlie Parker altsax, Hank Jones piano, Ray Brown bas en Shelly Mann op drums. Vervolgens twee stukken opgenomen op 5 mei 1949 in New York. In deze quintetbezetting hoort u Charlie Parker op altsax, Kenny Dorham trompet, Al Haig aan de piano, Tommy Potter op bas en Max Roach op drums. Het eerste nummer heet Divers en het laatste stuk is gebaseerd op de blues en heet Passport. Dit is ook de enige studioopname van Bird met zijn eigen groep onder auspiciën van Granz.

In deze speciale uitzending van House of Hardbop luistert u naar quintet- en kwartetopname van alt-saxofonist Charlie Parker. Dit alles naar aanleiding van zijn 100ste geboortedag op 29 augustus 1920. Charlie Bird Parker behoort tot een van de belangrijkste muzikale vernieuwers van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz zodanig dat deze nog steeds tot de belangrijkste basis behoort van deze muziek. De laatste jaren voor zijn overlijden op 12 maart 1955 maakte hij veel opnamen voor het bekende Verve-label van producer Norman Granz. Begin april 1950 nam Parker in kwartetbezetting 3 stukken op. Pianist Hank Jones, bassist Ray Brown en drummer Buddy Rich. Achtereenvolgens hoort u de standaard Star Eyes van Don Ray en Gene DePaul, daarna een fast blues van Charlie Parker en tot slot de bekende standaard I'm in the Mood for Love van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. Deze 3 stukken zijn toen afgekeurd en uitgebracht na de dood van Parker. Toen Dizzy Gillespie de tape hoorde, zei hij, ik citeer, "This session is prime product." Het jaar daarop, en wel op 8 augustus 1951, nam Bird weer 5 stukken op in quintetbezetting. Dit keer met Red Rodney op trompet, John Lewis piano, Ray Brown bas, Kenny Clarke achter de drums. De eerste 4 stukken zijn van de hand van Charlie Parker. Als eerste Blues for Alice, daarna CC. De ritmesectie van Ray Brown en Kenny Clarke is van grote klasse. Daarna volgen nog de Swedish Schnapps en de prachtige ballad Loverman, geschreven door Jimmy Davis. De beroemdste uitvoering van deze ballad nam Bird op in 1947 tijdens zijn mentale crisis, waarna die werd opgenomen in de psychiatrische inrichting Camarillo in Californië. Bird had een hekel aan die uitvoering en wilde hem nog een keer opnemen, maar volgens Red Rodney had het toch net niet die emotie van de opname uit 1947.

U luistert naar een speciale uitzending van House of Hardbop dat in de teken staat van de 100ste geboortedag van Charlie Bird Parker. In deze uitzending hoort u een aantal quintet- en kwartetopnamen die hij maakte in de studio voor Verve. De 8 kwartetopnamen die u nu gaat horen behoren tot Parkers beste in de studio. De eerste 4 stukken zijn opgenomen in december 1952 en januari 1953. In de bezetting Charlie Parker, alt sax, Hank Jones, piano, Teddy Kotick, bas en Max Roach op drums. U hoort eerst van Jerome Kern, The Song Is You, daarna de blues Laird Bird, die Bird opdroeg aan zijn pasgeboren zoon, gevolgd door het razendsnelle ritmeschema Kim, opgedragen aan zijn stiefdochter. Tot slot de blues Cosmic Rays. De blues was voor Bird een van de belangrijkste vormen in de jazz. En als er iemand die blues kon spelen, was het Charlie Parker wel. Recht uit het hart. De laatste 4 kwartetstukken in dit programma zijn opgenomen op 30 juli 1953 in New York. De opnames stonden gepland van 12 uur tot 3 uur 's middags en wederom geproduceerd door Norman Granz. Tot grote ergernis van Granz kwam Bird pas om 14:15 binnen. Pianist Al Haig, bassist Percy Heath en drummer Max Roach zaten gelukkig al speelklaar en exact om 3 uur stonden er 4 meesterwerkjes op de band. Achtereenvolgens de blues Chi-Chi, gevolgd door de standaard I Remember You van Victor Schertzinger en Johnny Mercer. En in de blues Now's the Time speelt Bird 5 chorussen die zo ingelijst kunnen worden. Op 12 maart 1955, op 34-jarige leeftijd, volkomen uitgeput van een zeer turbulent leven, stierf Charlie Parker. Een van de grootste muzici van de 20e eeuw en hij stierf aan een hartaanval.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1947 tot en met 1953 van Charlie Parker. Ze komen uit de cd-box Bird, The Complete Charlie Parker on Verve. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over drummer Jimmy Cobb. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Hij was jarenlang de laatste nog levende muzikus van het fameuze Miles Davis Sextet, dat in 1959 het beroemde en meest verkochte jazzalbum Kind of Blue opnam. In deze uitzending hoort u dit volledige album in de originele volgorde, inclusief extra takes die nooit eerder zijn uitgebracht. De opname vond plaats maandag 2 maart en woensdag 22 april 1959 in de Columbia Studios in New York en werd uitgebracht op het Columbia label. In de bezetting Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly en Bill Evans, ieder afzonderlijk aan de piano, Paul Chambers op bas, Jimmy Cobb drums. Als eerste hoort u de eerste take van de blues Freddie Freeloader, die midden in de pianosolo van Wynton Kelly wordt afgefloten door Miles Davis, die niet happy is met de tempo. De volgende take is perfect en swingt als een trein met zeer geïnspireerde solos van alle solisten. Dit was dan ook het enige stuk met pianist Wynton Kelly, die toen net Bill Evans had vervangen. Toen Wynton de studio binnenkwam, keek hij raar op toen hij Evans zag zitten. Maar Miles had daar zijn redenen voor. Voor de blues feeling had hij Wynton Kelly in gedachten. De rest van de stukken hadden een modalere sfeer en daar had hij Bill Evans voor nodig. En dit is duidelijk te horen in het volgende stuk getiteld So What. In het rubato intro van de piano en de bas volgt het thema gespeeld door bassist Paul Chambers. En na de cymbal splash van Jimmy Cobb is de groove gesetteld en wordt de definitieve uitvoering van dit stuk een feit.

In ons programma House of Hardbop hier bij de Concertzender luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. Als lid van het befaamde Miles Davis Sextet nam hij een van de bekendste jazzalbums aller tijden op met de titel Kind of Blue. Dat gebeurde 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia Studio in New York. In het voorwoord van het boek Kind of Blue, geschreven door Ashley Kahn, vertelt Jimmy Cobb dat hij geen flauw idee had wat Miles wilde gaan opnemen. Maar toen de stukken eenmaal waren doorgespeeld en iedereen de feel te pakken kreeg, verliepen de opnamen ontspannen en zonder een enkel probleem. Maar wat wil je dan ook met zo'n geweldige bezetting? Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Winston Kelly, piano, Bill Evans, piano. En verder Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Alle stukken op dit album zijn van de hand van Miles Davis, behalve het stuk wat u nu gaat beluisteren. Want daar heeft Bill Evans toch een heel groot aandeel in gehad, zeker wat betreft de harmonieën. Blue and Green is een prachtige ballad die nog jaren bij Evans op het repertoire zal blijven staan. Deze compositie bestaat uit 10 maten en zoals Miles zei over dit stuk: You can tell where it starts, but you can't tell when it stops. I love that suspense. Het volgende stuk is het meest modale en impressionistische stuk van het album, getiteld Flamenco Sketches. Dit is de eerste take van het stuk met daarna wat kort commentaar van de leider. Jimmy Cobb legt hier een nauwelijks hoorbaar tapijt neer met brushes, waardoor het geheel zeer verstild en open klinkt.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb. Ze komen van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings, 1955-1961. Dit uur werd voor de concertzender samen...

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie over drummer Jimmy Cobb, geboren 1929, overleden 2020. Deze onlangs overleden legendarische hardbop drummer werd geboren in Washington D.C. 20 januari 1929. Op jeugdige leeftijd luisterde hij al naar jazzplaten. Het spel van Max Roach en de backbeat van Kenny Clarke maakten grote indruk op de jonge drummer. In 1950 ging hij op tournee met saxofonist Earl Bostic. Daarna werkte hij met veel zangeressen, waaronder Dinah Washington, Billie Holiday en Pearl Bailey. Op aanraden van Cannibal Adderley werd hij in 1958 gevraagd door Miles Davis om drummer Philly Joe Jones te vervangen in diens sextet. In deze serie hoort u alle opnamen van dit geweldige sextet met Jimmy Cobb aan de drums. De eerste opname van deze groep vond plaats 26 mei 1958 in de Columbia 30th Street Studio in New York, afkomstig van het album Miles Davis 58 Sessions, uitgebracht op het Columbia label. In de bezetting hoort u Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bass en Jimmy Cobb, drums. Het eerste stuk is het bekende On Green Dolphin Street, geschreven door Bronislaw Kaper. Pianist Bill Evans opent het stuk met een rubato intro, waarna Miles Davis het thema inzet. En dan volgt de klassieke versie van deze compositie met prachtige solo's van John Coltrane, Cannibal Adderley en Bill Evans. Laatstgenoemde met een prachtige pianosolo in Block Chords. Vervolgens een bewerking van de leider van het traditionele volksliedje Put Your Little Foot Right Out. Hij droeg dit op aan zijn toenmalige echtgenote, danseres Frances Davis, en noemde het Fran Dance.

In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde en legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. In het voorjaar van 1958 kreeg Cobb een telefoontje van Miles Davis om 6:30 of hij direct naar Boston zou kunnen komen om drummer Philly Joe Jones te vervangen, die weer eens niet kwam opdagen. Philly Joe werd ontslagen, Jimmy Cobb werd diens opvolger in het Miles Davis Sextet. De opname van deze groep hoort u in deze en komende uitzendingen. Op 26 mei 1958 werden er opnamen gemaakt in de Columbia Studio in New York. Deze zijn uitgebracht op het Columbia label onder de titel Miles Davis 58 Sessions. De bezetting van deze groep bestond uit een aantal muzici die een paar jaar later allemaal hun eigen groep zouden gaan leiden en daarmee van grote invloed zouden zijn voor de ontwikkeling van de jazz. Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Achtereenvolgens hoort u de bekende standard Stella by Starlight, geschreven door Victor Young, gespeeld in een zeer relaxed tempo. Als afsluiting van deze sessie een enorm swingende uitvoering van Cole Porter's Love for Sale. Alle solisten zijn hier in zeer goede vorm, maar de solo van Cannonball Adderley is een hoogtepunt. Jimmy Cobb is dan wel niet zo flamboyant als zijn voorganger, maar zijn swing is licht en rotsvast en perfect voor deze samenstelling.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1962 van Louis Hayes, afkomstig van de cd Cannibal Alley Sextet in New York, op het Riverside label. Opname 63, afkomstig van de cd Nippon Soul, Cannibal Alley recorded in Tokyo, ook op Riverside. Opname uit 2001, afkomstig van de cd Dreaming of Cannibal, Louis Hayes en de Cannibal Legacy Band op het TCB label. House of Hardbop, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Saddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met het Cannonball Adderley Quintet hoort u deze keer live-opname uit Los Angeles en New York. Op 16 oktober 1960 trad het quintet van Cannonball Adderley op in de legendarische Lighthouse in Los Angeles, met in de bezetting Cannonball Adderley, alt sax, Ned Adderley, cornet, Victor Feldman, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. De opnames zijn afkomstig van het album The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse, uitgebracht op het Riverside label. Als eerste stuk hoort u een bekende compositie geschreven door trombonist Frank Russellino, getiteld Blue Daniel. Een heerlijk licht swingend gespeelde wals, gevolgd door Azule Serape van de hand van pianist Victor Feldman. De ritmesectie is hier in formidabele vorm met een superieure pianosolo van de componist. Het stuk eindigt met een vamp waarin bassist Sam Jones het laatste woord heeft.

In ons programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de bekende hardbop-drummer Louis Heijs. In deze driedelige serie over deze geweldig swingende drummer hoort u onder andere uit zijn tijd als vastlid van het wereldberoemde Cannibal Adderley Quintet. Als lid van deze fantastische formatie werd zijn naam wereldwijd bekend, aangezien deze groep populair werd met hun superswingende hardbop en soul jazz. Het spel van Louis Heijs is pittig, superstrak en met een enorme drive die hij nu op zijn 82e nog steeds heeft. U hoort in dit blok nog twee stukken van het quintet zoals het speelde op 16 oktober 1960 in de befaamde jazzclub The Lighthouse in Hermona Beach in Los Angeles. De opnames zijn afkomstig van het album The Cannibal Quintet at The Lighthouse, origineel uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannibal Adderley, alt sax, Ned Adderley, cornet, Victor Feldman piano, Sam Jones, bas, Louis Heijs achter de drums. Weer een compositie geschreven door Victor Feldman, getiteld Exodus. Een stuk in medium uptempo met direct na het thema een geweldige solo van Cannibal Adderley, waarna Ned Adderley volgt met een uitstekende cornet solo. Daarna volgt nog een swingende solo van de componist en dan door naar het thema en uit. Tot slot in een razend tempo Ted Dameron's Our Delight. Weer een fantastische solo van de leider, spetterende solo's van broer Ned en Victor Feldman, met daarna nog een paar chase choruses van Cannibal met Louis Heijs, waarbij de drummer even laat horen dat hij buiten zijn drive en swing ook nog eens beschikt over een frasering die helemaal to the point is.

0: U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes. In deze reeks over deze drummer hoort u opname onder zijn eigen naam en opname uit de periode als sideman bij het Cannonball Adderley Quintet en Sextet. Op de middag en de avond van zondag 16 oktober 1960 speelde deze groep in de beroemde Lighthouse in Los Angeles. Dit optreden werd opgenomen en geproduceerd door Aaron Keepnews en uitgebracht op zijn Riverside-label onder de titel The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse. U krijgt drie stukken van deze fantastische groep te horen met in de bezetting Cannonball Adderley op altsax, Nat Adderley op cornet, Victor Feldman piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De groep was in topvorm en dat lag ook wel aan de samenstelling van de ritmesectie. Die was van absolute wereldklasse. Het funky openingstuk, getiteld Sacawow van Cannonball Adderley, zet de toon en er is direct een enthousiaste communicatie met het publiek. Het swingt de pan uit en het is meteen duidelijk waarom dit zo'n goede ritmesectie is. Pianist Victor Feldman past als een hand in glove met de bezielende ritmeteam Sam Jones en Louis Hayes. Daarna een gloedvolle versie van Big P, geschreven door Jimmy Heath, opgedragen aan zijn grote broer, bassist Percy Heath.
1: Thank you very much. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called a sack of woe.
2: One, two, one, two.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Louis Hayes. En die kwamen van de cd Louis Hayes op het VJ-label. En een live opname uit 1960 afkomstig van de cd Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse op Riverside. Dit uur werd voor de concertzender Sans van der Linden.

luistert naar de Concertzender, u luistert naar House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een tweedelige serie over baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Op 25 december 1941 werd hij in New York geboren. Hij mag zonder twijfel gerekend worden tot een van de allerbeste baritonsaxofonisten ter wereld. Zijn spel is diep geworteld in de blues en hij voelt zich zowel thuis in de hardbop als in de funky rhythm and blues. Die laatste vooral met de Brecker Brothers en Dr. John. Maar in deze uitzending hoort u live radioopname in het hardbop-idioom en wel met het Nederlandse trio van pianist Rijn de Graaf, met als extra gast een uitmuntende andere baritonsaxofonist, ook uit New York afkomstig, Nick Bignola. De opnamen zijn gemaakt voor het programma Tros Session op 1 maart 1994 in Nick Vollebrecht's Jazz Café. Ze werden uitgebracht op Timeless onder de titel Baritone Explosion. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber, bariton sax, Nick Bignola, bariton sax, Rijn de Graaf, piano, Koos Serierse, bas en Erik Ineke, drums. Het openingstuk die avond was het bekende Softly as in a Morning Sunrise van Sigmund Romberg. Na het piano-intro begint Bignola met het thema en daarna speelt Ronnie Cuber de eerste solo en die is fenomenaal, met een enorme emotioneel geladenheid en sublieme frasering en timing. Daarna volgen Nick Bignola en pianist Rijn de Graaf met zeer geïnspireerde solo's. Vervolgens hoort u Juan Tizel's Caravan, gespeeld in uptempo. Ronnie Cuber zet het tempo moddervet neer en na het thema, afwisselend gespeeld door beide saxofonisten, is de eerste solo voor Nick Bignola en die mag er zijn. Harmonisch en ritmisch, gevolgd door een zeer swingende pianosolo van Rijn de Graaf. Ronnie Cuber was die avond in absolute topvorm en zijn solo was vlijmscherp.

In het programma House of Hardbop luistert u naar live-opname van baritonsaxofonist Ronnie Cuger. Deze geweldenaar is regelmatig in Nederland te horen en meestal wordt hij dan begeleid door het trio van pianist Rijn de Graaf. Zo ook in 1994, toen de saxofonist werd gevraagd om op te treden in Rijn's stoomcursus Bebop. Ditmaal had de pianist hem gekoppeld aan een andere baritongigant uit New York, Nick Brignola. Het werd een ware bariton-explosie. Cuber, met zijn geweldige timing en diepe soul-sound recht uit het hart, samen met Brignola, met zijn meer doordachte en lichtvoetige swingende lijnen. Wat een mooie combinatie. De opnamen in deze uitzending zijn afkomstig van het album Baritone Explosion Live at Nick's, uitgebracht op het Timeless label. Het werd opgenomen op 1 maart 1994 in Nick Vollebrecht's Jazz Café in Laren voor het legendarische radioprogramma Tros Schunken. Samen met de twee baritonsaxofonisten hoort u Rijn de Graaf piano, Koos Seriërse bas, Erik Ineke drums. Als eerste hoort u Ronnie Cuber in een prachtige vertolking van de ballad What's New van Bob Haggard. Hij speelt alleen de melodie, maar wel met zoveel zeggingskracht dat meer absoluut niet nodig is. Daarna volgt een van de allerbekendste stukken uit de bebop, A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie. Let u vooral op de solo break van Ronnie Cuber na het thema. Het is alsof hij zichzelf lanceert voor wederom een geweldige solo, waarna Nick Brignola er nog een schepje bovenop doet met een superhippe solo met zeer veel interactie met bassist Koos Seriërse en met Erik Ineke. Ook Rijn de Graaf gaat nog een deurtje verder dan bebop en speelt hier een piano solo die zowel harmonisch als ritmisch alle kanten opgaat.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1979 van Ronnie Cuber, afkomstig van de cd New York Jazz van het Rijn de Graaf Quintet op het Timeless label en studioopname uit 2009, afkomstig van de cd Infraray van Ronnie Cuber meets de Bates Brothers, featuring Peter Bates en Erik Ineke op het Mac Center label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. U kunt gaan luisteren naar het derde en laatste deel in de serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Geboren in 1928, overleden in 2008. In 1973 vestigde Griffin zich met een Nederlandse vrouw in Bergambacht in de buurt van Rotterdam. Hij liet zich steeds vaker begeleiden door Nederlandse ritmesecties, waaronder het trio van pianist Rijn de Graaf. En met hem had hij een speciale band sinds de jaren 70. En tot enkele jaren voor zijn overlijden trad Griffin dan ook regelmatig op in zowel Nederland als ook in het buitenland. Tijdens deze optredens werden er vaak opnamen gemaakt. En straks hoort u vier stukken van een registratie van een concert in het Bimhuis in Amsterdam. Dat werd gegeven op 14 september 1990. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenorsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersen bas en Erik Ineke drums. Het eerste stuk is Cole Porter's Just One of Those Things. Het is een kokend uptempo. Het was een opening van de avond in een uitverkocht Bimhuis en het swingde vanaf de eerste noot. Griffin speelt hier meteen een solo met zoveel overtuiging dat Rijn de Graaf er nog een schepje bovenop deed en een geweldige pianosolo afleverde. En daarna 8 om 8 met de drums, waar gewaardheden niet werden geschuwd, maar iedereen zette zijn oren open en toen kwam dus alles goed. Voor een solist als Griffin is zo'n ingespeelde ritmesectie een belangrijke en aangename bijkomstigheid.

0: Ryan McGrath at the piano. Cole Serios, the contrabass. Eric Ineke on the drum, Schlagwerk. Johnny Griffin on tenor saxophone. It's just one of those things, and good evening at the Bim House. Dank je wel.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. Vanaf 1973 speelde Griffin regelmatig met het trio van pianist Rijn de Graaf. Vooral in Nederland, België en Duitsland. Doordat het trio zo op elkaar was ingespeeld, werd het door de toevoeging van Griffin een echt kwartet. Zijn repertoire bevatte vaak een mengeling van blues, rhythm changes en standards, waaraan regelmatig weer wat nieuw werd toegevoegd. Al dan niet van eigen hand. De optredens werden vaak georganiseerd door impresario Wim Wicht of door Rijn de Graaf zelf. Een aantal optredens zijn op tape vastgelegd, vaak door de clubs of podia zelf, voor hun eigen archieven of voor privédoeleinden. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn afkomstig van een concert in het Bimhuis in Amsterdam op 14 september 1990. En zoals gezegd, de bezetting is Johnny Griffin tenor sax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriese bas en Erik Ineke drums. Na de aankondiging van Griffin hoort u de standard If I Should Lose You met een geweldige solo van de leider en wederom een grandioos swingende solo van pianist Rijn de Graaf. En het alles wordt gevolgd door een mooie melodische bassolo van Koos Seriese, waarin wat quotes voorbij komen van bekende melodieën als Mona Lisa en Raindrops Keep Falling on My Head. En vervolgens hoort u een prachtige en zeer sfeervolle uitvoering van de beroemde bittersweet ballad Loverman. Johnny Griffin vertelt hier echt een verhaal op zijn tenorsax, waarin ook nog enige quotes van bekende songs voorbij komen. Rijn de Graaf speelt hier een schitterende bluesy piano solo, gevolgd door een lyrische bassolo van Koos Seriese. En dan opnieuw het thema, met op het eind een hele mooie cadens van de leider.
0: Hold your hat for the dames there. We're going to play another standard called If I Should Lose You.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar een studio-opname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze geweldenaar had als bijnaam de Little Giant, maar dat had alleen maar te maken met zijn lengte. U hoort opname afkomstig van twee verschillende sessies, waarvan de eerste afkomstig zijn van het album Introducing Johnny Griffin, opgenomen op 17 april 1956 voor Blue Note. In de bezetting Johnny Griffin tenor, Wynton Kelly piano, Curly Russell bass en Max Roach op drums. Achterin volgens vier stukken. Als eerste een blues van de hand van de leider getiteld Nice and Easy. En zoals de titel al zegt, er wordt hier op een relaxte en swingende manier een blues vertolkt. Vervolgens weer een in razend tempo de Cole Porter standard It's All Right With Me. Een absoluut meesterwerk, zeer zeker wat betreft Griffin zelf. Met het grootste gemak en souplesse speelt hij hier de ene melodische lijn na de andere alsof het vanzelf gaat. Als derde stuk de bekende ballad Loverman met een zeer overtuigende solo van de leider zelf en hetzelfde mag ook wel gezegd worden van pianist Wynton Kelly. Het vierde en laatste stuk is The Way You Look Tonight, geschreven door Jerome Kern. Ook weer in uptempo, maar dat was dan ook gedurende zijn hele carrière zijn handelsmerk. Dit was Johnny Griffin's eerste album onder zijn eigen naam, die hij opnam op 28-jarige leeftijd met een formidabele ritmesectie.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. John Arnold Griffin III kreeg zijn muzikale opleiding op de Chicago's DuSable High School, waar Captain Walter Dyett de directeur was. En onder zijn leiding leerde Griffin klarinet, hobo en altsaxofoon spelen. Hij speelde al op jonge leeftijd in de band van Lionel Hampton en in de rhythm and blues bands van trompetist Joe Morris, waar hij ook drummer Philly Joe Jones ontmoette. Deze zou altijd zijn favoriete drummer blijven. Met deze drummer nam hij in februari 1958 het album Way Out op voor Riverside. U krijgt drie stukken uit deze opnamesessie te horen, met in de bezetting Johnny Griffin tenorsax, Kenny Drew piano, Wilbur Ware bas en Philly Joe Jones op drums. We beginnen met een blues van Richard Evans onder de titel Where's Your Overcoat Boy? Wilbur Ware neemt de eerste solo waarin piano drums volgen. Griffin zelf is nu niet de eerste solist, maar de laatste. Van de hand van Jody Christian is het swingende Hot Sausage. De leider zelf speelt hier een formidabele solo en de drums van Philly Joe Jones klinken moddervet. Philly Joe Jones is duidelijk de perfecte drummer voor Griffin. Hij stimuleert zonder in de weg te zitten en heeft zijn oren wagenwijd open.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1956 van het Johnny Griffin Quartet. U hoorde Introducing Johnny Griffin op Blue Note en Way Out op Riverside. Erik Ineke...

Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Mount Morris geboren en in Los Angeles wonende meesterdrummer startte in de jaren 90 een modern hardbop quintet waarvoor hij diverse stukken schreef. Op 17 en 18 augustus 2006 nam deze groep zijn derde cd op onder de titel Native Land, uitgebracht op het Compass label. Van dit album krijgt u drie stukken te horen, alle van de hand van Joe LaBarbera. De bezetting: Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor, sopraansax en piccolo, Alan Pasqua, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums en percussie en tenslotte Aaron Sarfati, percussie. Als eerste een prachtige ballad getiteld Longing, waarbij trompetist Clay Jenkins schittert in de hoofdrol. Daarnaast nog een mooie solo van pianist Alan Pasqua. Vervolgens in vijfkwartsmaat het enigszins mystiek aandoende Desert Calm met Bob Shepard op sopraansax en een door de leider met mallets gespeelde drumsolo. Daarna volgt Joe LaBarbera's ode aan drummer Shelly Manne. Het is een compleet solostuk voor Joe zelf en met de veelzeggende titel Man Rhythms. Hierin laat hij horen hoe melodisch een drumstel kan klinken. Het geheel bestaat uit een thema, dan volgen er drie solo-gedeeltes, met in het tweede deel nog als extra toevoeging percussionist Aaron Sarfati, met tot slot weer het thema. Een prachtig eerbetoon aan de pionier van het melodische drummen, namelijk Shelly.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. De opnamen in het tweede blok zijn afkomstig van het tot op heden laatste album van dit geweldige quintet. Ze zijn opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012. Het album heet Silver Streams en is uitgebracht op het Jazz Compass label. Pianist Bill Cunliffe is op deze opname weer terug in de groep. Hij was in het verleden onder andere pianist en arrangeur voor de Buddy Rich Big Band, won in 1989 het Thelonious Monk Concours, werkte met Frank Sinatra en won vele prijzen en onderscheidingen voor zijn composities. Trompetist Clay Jenkins speelde bij de orkesten van Stan Kenton, Harry James en de Clayton Hamilton Big Band. Hij is verder te horen op opnames met Mel Jackson, Ray Brown en is ook leraar aan de Eastman School of Music in Rochester. Tenor- en sopraansaxofonist Bob Shepard is een veelgevraagd studiomusicus en speelt met onder andere Freddie Hubbard, Chick Corea, Randy en Michael Brecker. Bassist Tom Warrington is een van de meest gevraagde bassisten in Los Angeles. Speelt met grootheden als Stan Getz, David Liebman, Hank Jones, Danny Zeitling en ook Peggy Lee. Het eerste stuk is van Bill Cunliffe getiteld Affluencia. Het wordt in 6/8 maat gespeeld en heeft een modale, moderne hard bop feel. Vervolgens Monkey Tree, geschreven door Joe LaBarbera. Een catchy stuk in 7/4 maat met een geraffineerde solo van de leider zelf. Daarna volgt Jade Visions van de legendarische bassist Scott LaFaro. Een wel zeer bijzondere en unieke uitvoering in quintetbezetting. En indirect ook een eerbetoon aan Bill Evans, in wiens laatste trio Joe de drummer was.

We luisteren naar het derde deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. In deze laatste uitzending hoort u opname afkomstig van het album Silver Streams, opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012 in Los Angeles, uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera zelf, drums. Een zeer hechte en muzikale combinatie, afkomstig van de Amerikaanse westkust, die helaas nog nooit Europa heeft aangedaan. U krijgt nog twee stukken te horen, waarvan als eerste een prachtige ballad met de toepasselijke titel Grace, geschreven door Alan Pasqua, met als belangrijkste solist pianist Bill Cunliffe, met een uitzonderlijk mooie pianosolo. Als laatste stuk hoort u A.G.'s Blues van drummer Elvin Jones. Een swingend eerbetoon aan een van de grootste drummers uit de geschiedenis van de jazz en ook een waardig slot van deze uitzending met aan het einde een hartverwarmende solo van Joe LaBarbera waarin Elvin even om de hoek komt kijken.

In House of Heart Bop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 2006 van het Joe LaBarbera Quintet Native Land. En uit 2010 en 2012 Silver Streams van het label Jazz Compass. Samengesteld voor de Concertzender

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Los Angeles woonachtige, zeer muzikale en swingende drummer maakte eind jaren 70 furoren als lid van het trio van de beroemde pianist Bill Evans. Na diens overlijden in 1980 werd Joe de vaste drummer van zanger Tony Bennett. Na 12 jaar tournees over de hele wereld was het tijd om iets anders te gaan doen en werd hij drumleraar bij het California Institute of the Arts. Dit gaf hem de vrijheid om eindelijk zijn eigen groep te beginnen met de beste jazzmuzici uit Los Angeles en zich daarnaast ook te verdiepen in het schrijven van eigen stukken. De studioopnamen die u vandaag hoort zijn afkomstig van het album Mark Time, opgenomen in 2002... en het album Native Land, opgenomen in 2006. Beide albums zijn uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting van het eerste album hoort u Clay Jenkins trompet, Bob Shepard tenor en sopraansax, Bill Cunliffe piano, Tom Warrington bas, Joe LaBarbera drums. Het eerste stuk is een snelle blues van Bill Cunliffe getiteld Check It Out. Let op hoe de leider LaBarbera, trompetist Clay Jenkins, mooi aanvult in diens solo. Ook in de drumsolo laat Joe LaBarbera horen dat hij soleert als een blazer. Vervolgens hoort u de mooie ballad For Gillian van de hand van de leider zelf, met gevoelige soli van Bill Cunliffe en Bob Shepard.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Deze geweldige en als mens zeer bescheiden drummer begon zijn quintet eind jaren 90. En u hoort opname afkomstig van het album Mark Time uit 2002 en het album Native Land uit 2006, uitgebracht op het Jazz Compass label. Dit label is opgericht door een klein muzikantencollectief waarvan Joe LaBarbera zelf deel uitmaakt. In de bezetting Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums. Je hoort twee stukken met als eerste Contour van Kenny Drew. Een typisch bebop stuk in een heerlijk swingend medium uptempo, gevolgd door weer een prachtige ballad genaamd Bella Luce, geschreven door de leider zelf, opgedragen aan de legendarische trompetist Conte Candoli. Deze ballad is ook een schitterende feature voor trompetist Clay Jenkins. Het volgende stuk is afkomstig van het album Native Land, met daarin een wijziging in de bezetting. Pianist Bill Cunliffe wordt hier vervangen door Alan Pasqua. Weer een stuk geschreven door Joe LaBarbera met de veelzeggende titel Boxer Rebellion. De leider zelf is op deze opname duidelijk in topvorm. De energie spat er vanaf.

U luistert naar het eerste deel van een drieluik met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Vandaag zijn het live-opnamen die zijn gemaakt op 4 november 1999 in Californië. Joe heeft voor zijn groep louter topmuzici uit de Los Angeles jazz scene om zich heen verzameld. En dat hij behalve een fantastische drummer ook nog een uitstekend componist is, hoort u in de volgende twee stukken. Als eerste een mooie melancholische ballad opgedragen aan Bill Evans. Ik vertelde u net al dat hij in zijn trio heeft gespeeld. Hij gaf het als titel Kind of Bill mee en let vooral op hoe pianist Bill Cunliffe op een schitterende wijze rubato de melodie omspeelt waar zich Bob Shepard op sopraansax aan toevoegt. Daarna met bas en drums in tempo en dat gaat allemaal over naar een prachtig slot. Een waardige tribute aan een van de grote meesters van de jazzpiano. Het tweede en laatste stuk is opgedragen aan een andere meester en wel aan Art Blakey. En dat was de meester van de jazzdrums. Met een kort drumintro van de leider, met een knipoog naar Blakey, wordt de toon gezet van een swingend en spetterend slot in de traditie van de jazz messengers.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname uit 1999 van het Joe La Barbera Quintet. En wel live op het label Jazz Compass. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender. Tijd voor jazz, tijd voor House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne, geboren in 1920 en overleden in 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hall. Om pure jazz te blijven spelen, leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne and His Men. En dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in The Black Hawk in San Francisco. En het was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal dus optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne and His Men Live at the Black Hawk. En die opnamen die vonden plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Budwick bas en Shelly Manne drums. En als eerste hoort u The Black Hawk Blues, ter plekke geïmproviseerd, met soloruimte voor alle leden van de groep. Opmerkelijk is de begeleiding van de leider zelf, zo muzikaal, creatief en glashelder, eigenlijk zijn tijd ver vooruit. En daarna, volgens dus, de opname van 24 september, de laatste opnamedag, een stevig swingende titel Kaboe, en dat is geschreven door tenorsaxofonist Roland Alexander. Tenorist Richie Kamuka speelt hier in de beste Zoot Sims-traditie, gevolgd door een geweldige solo van trompetist Joe Gordon. Pianist Victor Feldman doet er nog een schepje bovenop en speelt een van zijn beste solo's van de opname, ondersteund door de opzwepende brusjes van de leider. Shelly Manne zelf speelt hier een solo waar menig hedendaagse drummer jaloers op kan zijn.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van drummer Shelly Man and His Man. En die zijn gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Shelly Man leidt zijn groep sinds 1955 en naast al zijn werk in de studio's van Hollywood maakte hij in 1957 ook de beroemde trio-opname Way Out West met tenorsaxofonist Sonny Rollins en bassist Ray Brown. Met André Previn en bassist Leroy Vinneker nam hij de muziek op van de hitmusical My Fair Lady. En dit album was de start voor diverse andere jazzmuzici om de songs van een volledige musical op de plaat te zetten. In hetzelfde jaar van de Black Hawk-opname werkte de drummer ook nog mee aan het album Tomorrow is the Question. En die is van alt-saxofonist Ornette Coleman. En het geeft aan hoe veelzijdig Shelly Man was als drummer, als de swing maar voorop stond. En dat stond het zeker op die legendarische avonden in San Francisco. U hoort nu de bezetting met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Buttrick bass en Shelly Man drums. De bekende compositie van Duke Ellington, Just Squeeze Me. Doorgaans uitgevoerd in vierkwartsmaat, wordt deze sfeervolle uitvoering gespeeld nu in driekwartsmaat.

U luistert naar het derde deel van een driedelige serie met live opname van drummer Shelly Mann and His Men. Het zijn opnamen die gemaakt zijn in de Black Hawk in San Francisco en wel op 22, 23 en 24 september 1959. En ze zijn uitgebracht op het Contemporary label. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenor sax, Victor Feldman piano, Monty Birtwick bass en Shelly Mann drums. U krijgt nog twee stukken te horen die opgenomen zijn op 24 september 1959, waarvan het eerste is geschreven door de in de jaren 50 populaire Spaanse orkestleider Javier Cugat. En de titel is Nightingale. Het wordt hier uitgevoerd in een zeer swingend medium up tempo met een Latin feel in het thema. En alle solisten spelen hier een geïnspireerde solo. En let vooral op hoe de leider perfecte solisten aanvult en uiterst smaakvol de pianosolo begeleidt met brushes. En daarna volgen drie chorussen met de blazers en de drums. De fraseringen van Shelly Mann in zijn solo's zijn uniek en altijd met een mooie touch.

In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelly Man and His Man at the Black Hawk, uitgegeven op het label Contemporary. En dit was deel 3 van de serie dus over Shelly Man and His Man at the Black Hawk. Muziek uitgegeven op het label Contemporary. Het waren opnamen uit 1959. En daarmee besluiten we dus deze aflevering van House of Hard Bop. Een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Charlie Mann. Hij werd geboren in 1920, overleed 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Charlie Mann and His Mann, in verschillende bezettingen. In 1959 kreeg Shelley de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond Los Angeles. Van dit arrangement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Charlie Mann and His Mann Live at the Black Hawk. De opname vond plaats 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Badwick, bas, Charlie Mann zelf, drums. Het eerste stuk in deze uitzending is het bekende What's New van Bob Haggard. Deze keer niet in een ballad-uitvoering, maar in medium up met 8 maten intro van de leider met brushes. Je hoort heerlijk swingende solo's van achtereen volgens Richie Kamuka, Joe Gordon, Victor Feldman, Monty Badwick en 2 choruses, 8 om 8, van de beide blazers met een briljant spelende Charlie Mann. Het volgende stuk dan wordt aangekondigd door de leider zelf en is van de hand van saxofonist Charlie Mariano, zelf een voormalig lid van deze groep. Gebaseerd op de blues changes en heet Vamps Blues. De solisten mochten hier van Shelley ongelimiteerd hun gang gaan. Luistert u vooral naar de zeer muzikale begeleiding van de leider.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u naar live opname van drummer Charlie Mann and His Man. Gemaakt 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Charlie Mann, hoewel hij praktisch vanaf de jaren 50 tot en met zijn overlijden in 1984 altijd aan de Amerikaanse westkust heeft gewoond en gewerkt, was een geboren New Yorker. Hij kreeg zijn scholing op 52nd Street in New York met muzici als Coleman Hawkins, Don Byers, Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Zijn idolen waren de swingdrummers Dave Tough en Joe Jones. Maar met de komst van de bebop werd hij ook beïnvloed door Kenny Clarke en Max Roach. Ook die stijl wist hij zich snel eigen te maken. Met het orkest van Stan Kenton kwam hij terecht in Los Angeles, vestigde zich daar en kreeg al snel voet aan de grond in de film, radio- en televisiestudio's vanwege het beheersen van zoveel verschillende stijlen als Dixieland, swing, bebop, experimentele jazz en zelfs rock. Maar swingende jazz bleef voor hem altijd het belangrijkste, vandaar dat hij al snel zijn eigen groep oprichtte, Charlie Mann and His Man. Deze keer in de bezetting met Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Bardwick bas en Charlie Mann zelf, drums. Opgenomen tijdens een engagement in de Black Hawk in San Francisco en uitgebracht op het Contemporary Label. Van componist Cole Porter, I Am In Love. Een prachtige en zeer swingende uitvoering van deze vrij onbekende standaard.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met live-opname van drummer Shelly Mann and His Man. Opnames zijn gemaakt in de Black Hawk in San Francisco, 22, 23 en 24 september 1959 en uitgebracht op het Contemporary label. De bezetting die de drummer op dat moment had was ijzersterk, met Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenor sax, Victor Feldman, piano, Monty Budwick, bas, Shelly Mann, drums. Trompetist Joe Gordon was geboren in Boston en speelde onder andere met Art Blakey, Charlie Parker en de Dizzy Gillespie Big Band. Tenor saxofonist Richie Kamuka, geboren in Philadelphia, beïnvloed door Lester Young, speelde onder andere in de orkesten van Stan Kenton en Woody Herman. Pianist Victor Feldman komt uit Engeland en was ook een bekwaam drummer en een geweldige vibrafonist. Hij emigreerde in 1957 definitief naar Californië. De befaamde alt-saxofonist Cannonball Adderley hoorde de Black Hawk tapes en was zo onder de indruk dat hij meteen vroeg om toe te treden tot zijn quintet. Bassist Monty Budwick komt uit Nebraska en verhuisde in 1954 naar Californië, deed veel studiowerk en was de favoriete bassist van Shelly Mann. Het laatste stuk in deze uitzending is de bekende compositie Whisper Not van Betty Colson en bekend geworden door de uitvoering van Art Blakey en de Jazz Messengers. Maar deze uitvoering mag er ook wezen met een lyrische Kamuka en een schitterende solo van Joe Gordon op gestopte trompet en weer de muzikale begeleiding van de leider. Geen show-off drummer, maar altijd in dienst van de muziek.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelly Mann and His Man at the Black Hawk op het label Contemporary. Bij de Concertzender hier samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne. Geboren in 1920, overleden in 1984. Deze swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen, leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne and His Men. En dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne and His Men Live at the Black Hawk. De opname vond de plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Bartwick, bas en Shelly Manne, drums. En het eerste stuk is het bekende Summertime van George Gershwin. Dat krijgt hier een bijzondere en sfeervolle uitvoering. En let u vooral op de muzikale en creatieve begeleiding van de leider. En daarna hoort u Ted Demerens, Our Delight. De solo's van Richie Kamuka, Joe Gordon en Victor Feldman zijn zeer geïnspireerd. En de ritmesectie loopt als een trein. Kortom, West Coast hardbop op zijn best.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Shelly Mann and His Men. Gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Hij trad erop met zijn groep en de band was in topvorm, waardoor Shelly onmiddellijk de producer en eigenaar van Contemporary Records, Les Kienick, belde om te vragen of er niet onmiddellijk opnameapparatuur kon worden gebracht om het uiteraard op te nemen. En dat lukte. En er werden 3 avonden dus vastgelegd met de bezetting Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Bedwick bas en Shelly Mann drums. En de vaste pianist van de groep, Russ Freeman, was verhinderd in verband met een tournee naar de toenmalige Sovjet-Unie met het orkest van Benny Goodman. Shelly vond, zoals duidelijk was inmiddels, Victor Feldman bereid om in te vallen en dat was een gouden greep, waardoor de ritmesectie nog een extra impuls kreeg en de groep nog nooit zo geïnspireerd had geklonken. Luistert u maar naar achtereenvolgens het kokende Poinciana en de lichtvoetige jazzwals Blue Daniel, geschreven door trombonist Frank Rosalino.

In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, All Souls, op het label Dexterity en Fried Bananas van het label Gearbox. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren in 1923 en overleden in 1990. En we laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 1969 en 1972 met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop, speelde op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Het concert werd georganiseerd door Hans Dulfer, die daar toen wekelijks de meest fantastische jazzconcerten programmeerde. Het concert werd opgenomen en in 1971 uitgebracht op het Catfish-label van producer Joop Visser. En door de jaren heen zijn de opnamen nog op verschillende kleine labels verschenen. In deze House of Hard Bop hoort je een selectie hieruit, met in de ritmesectie Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, Han Bennick, drums. En het eerste stuk dat u te horen krijgt is het bekende Good Bait van pianist, componist, arrangeur Ted Dameron. De tenorsolo van de leider is behoorlijk geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein met mooie solo's van pianist Kees Slinger, helaas op een niet al te beste vleugel, en van bassist Jacques Scholz en een schitterende 8-om-8 en 4-om-4 trading met drummer Han Bennick. En die laat u ook horen dat hij volledig thuis is in het bebop-idioom. Daarna hoort u Rhythm Ning van Thelonious Monk. En als er iemand een meester is in het vertolken van een rhythmschema, dan is het wel Dexter Gordon, die hier goed op dreef is en alert wordt begeleid door Kees Slinger en een superswingende en solerende Han Bennick.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon en die zijn gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. Deze uitzending is gewijd aan een opname en die is gemaakt in Paradiso in Amsterdam op 5 februari 1969. Dexter Gordon kwam in 1962 voor het eerst naar Europa voor een maand engagement in de beroemde Ronnie Scott Club in Londen. En vandaar vertrok hij naar Parijs. En daar maakte hij de beroemde LP Our Man in Paris. Hij vestigde zich uiteindelijk in Kopenhagen. En vanuit Kopenhagen maakte hij tournees door heel Europa. En bij die tournees werkte hij heel vaak samen met lokale ritmesecties. Tijdens het concert in Paradiso in Amsterdam was dat met een zeer goede Nederlandse ritmesectie. Die bestond uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas, Han Bennick drums. De opnamen zijn in 1971 uitgebracht op het Catfish label van producer Joop Visser, zoals gezegd. En hiervan hoort

Ze nu een gloedvolle vertolking van de ballad Willow Weep for Me. En luistert u vooral goed naar de schitterende frasering van de tenorist. Daarna volgt Junior, een blues van de hand van de leider, die de een na de andere fantasievolle lijn uit zijn instrument tovert. En dat wordt gevolgd door een zeer geïnspireerde solo van pianist Kees Slinger.